0: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

en deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Motor.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: over Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: AE Radio.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: deze.
1: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

beleving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemorgen.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Dag luisteraars, welkom weer bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En deze week draaien wij onder andere op CD en ouderwetse LP natuurlijk Woody Herman, Billie Holiday, Ben Webster en veel anderen. We gaan beginnen, zoals beloofd, met Woody Herman. Hij gaat nu spelen in Caledonia.

Dat was Woody Herman met Caledonia. Woody Herman, een bekende klarinetist met een zeer zwingende big band uit de jaren 40. We blijven in de jaren 40 en we gaan luisteren nu naar Billie Holiday. Een Amerikaanse zangeres, helaas overleden, dus maar 44 jaar oud. Is gevolgd van drugs. Heel het trieste leven heeft Billie Holiday gehad. Maar we gaan nu luisteren naar All or Nothing at All.

Ja, Billie Holiday. Lekkere nummer. All or Nothing at All. We gaan nu naar Ben Webster, een Amerikaanse saxofonist. Met een zeer aparte toon. Hij is in zijn laatste jaren heeft hij in Amsterdam gewoond. En Ben Webster heeft gespeeld met alle grote big bands in Amerika. En heeft de laatste jaren van zijn leven met verschillende kwartetten en combo's hier in Nederland gespeeld. Wij gaan luisteren naar Ben. En hij heeft het over Making Whoopee.

Good old Ben Webster making whoopee. We gaan nu luisteren naar Jerry Mulligan. Jerry Mulligan is namelijk een baritoon saxofonist. Hij gaat Walking Shoes spelen. Dit staat op een CD, The Best of the North Sea Jazz Festival, volume 2. En ik weet niet precies van welk jaar dat is, maar het is een compilatie-CD. En Jerry Mulligan gaat, zoals ik gezegd heb, Walking Shoes spelen.

Een prachtig versie van Angel Eyes van Art Blakey. Art Blakey, een Amerikaanse jazzdrummer, die is begonnen met de Jazz Messengers in Florida. Is deze opname van oktober 1980. Hij was een van de grondleggers wat betreft het slagwerk. En die verschillende stijlen in dit soort jazz. Op trompet hebben wij net geluisterd naar Wynton Marsalis. Een fenomeen op trompet. En een hele grote bekende naam. Jazzfestivals zoals de North Sea Jazz Festival. Daarvoor hebben wij Jerry Mulligan gehoord met Walking Shoes. Jerry Mulligan, nogmaals een baritoon saxofoon, is de grondlegger van de cool jazz. Hij is geboren in New York in 1927. We gaan nu luisteren naar Victor Feldman. Dat is een pianist, drummer, vibrafonist. Oorspronkelijk in Engeland geboren. Is naar Amerika geëmigreerd en is daar later heel bekend geworden in de jazzwereld. We gaan luisteren naar de Limehouse Blues.

We gaan nu luisteren naar Clark Terry. Clark Terry, een bekende buglespeler. Een bugle is een grote variant dan trompet. Heeft een heel aparte klank, wat warme klank. Hij gaat voor ons spelen La Rive Gauche.

We zijn nu aangekomen bij het laatste plaat van deze serie. We gaan luisteren naar Errol Garner. Errol Garner, beroemde pianist, componist van het stuk Misty. En Errol Garner kon in feite geen noot lezen. Een echte genie. Hij gaat voor ons spelen I'm Getting Sentimental Over You.

Garner met een zeer gevoelige I'm Getting Sentimental Over You. Prachtig gespeeld. Wij zijn eigenlijk door al onze platen en cd's heen. Dus wij gaan nu sluiten. Dit was Blik op Jazz voor deze week. Gepresenteerd door Ray Aubrey. Met technicus Willem de Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Gospelight met Erik Veldhuizen.
1: En je luistert opnieuw naar het programma Gospelight. Komende 2 uur lang met verschillende stijlen muziek in het eerste uur. Nederlands en Engelstalige lofprijs, aanbiddingsliederen en het dagvers. Bijbelvers van deze week en het 2e uur Christian Contemporary Music.
0: Gospelight, your choice is right.
1: En de opening van deze uitzending is met muziek van Helene Howers, Barbara Lok en Marcel MacArthur. En het lied heet God is tegenwoordig.

De opening van deze uitzending was God is tegenwoordig, onder andere van Helene Houwers, Barbara Lok en Marshall MacArthur. En daar moet even kort wat over gememoreerd worden, want dit lied gaat over de hele wereld, natuurlijk ook via internet. En dat in dit geval op een speciaal verzoek van iemand. We gaan naar een Nederlandstalig nummer, een ander Nederlandstalig nummer, dat heet Dicht, Dicht bij U. Dat is onder andere van Eline Reijer en anderen.

De muziek van Reijer en Eline dicht bij u. En hopelijk is dat ook een gebed in het hart op dit moment voor de luisteraars in de regio. Dit is Heel Mijn Hart verlangt naar u. En straks gaan we luisteren naar Bijbelvers van deze week. Maar daarvoor eerst Sma Israël van Paul Wilber. En daarna het Bijbelvers van deze week. Maar eerst deze dus. Heel Mijn Hart verlangt naar u, o God.

0: Israel, the Lord our God, the Lord is one.
1: Vandaag lezen we Psalm 85, vers 9 tot en met 14. Ik wil luisteren naar God, de Heer. Ik wil luisteren naar zijn woorden. Want God belooft vrede aan zijn volk, aan de mensen die hem trouw zijn. Laten zij hem niet opnieuw vergeten. De Heer helpt de mensen die hem dienen. Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is. Want de Heer heeft zijn volk lief. Hij blijft trouw. Hij zorgt dat alles goed is. Hij brengt vrede. Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer. En hij zal zorgen voor recht. De Heer geeft ons geluk en vrede. Hij geeft het land een grote oogst. De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven. Zij maken de weg voor hem vrij.

En dat zijn toch mooie woorden die hier uit dit Engelstalig nummer klinken. I wanna go grow rich. Ja, rich in niet het geld, de macht, maar in het geloof in God. En dat sluit aan op geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Psalm 68 door Kees Kreinoort.

Een al wat ouder, bekend Nederlandstalig nummer, Dank U. En het stond op het album In Verwondering, met prachtige Nederlandstalige liederen. We gaan naar Engelstalig, eigenlijk Zuid-Afrikaans, is het... Jordi de Duplessis zingt Als vandaag mijn laatste dag is.

De muziek van Journey to Duplessis met Als vandaag mijn laatste dag is. Ook mooi zijn psalmen, in dit geval de psalm 65. Dit komt vanuit de zingen in Veenendaal. Psalm 65, versen 1, 2 en 3. Uit de zingen in Veenendaal.

En je hoort op psalm 65 uit te zingen in Veenendaal. Het blijven prachtige en mooie psalmen uit Ibid voor zijn naam. We gaan een uitstapje maken naar het Engels en Nederlands en het Hebreeuws. Eigenlijk met name in het Hebreeuws en Nederlands. Christian Voort over de Jeruzalem, de stad van het goud. Jeruzalem, Shel Zahav.

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Ik was van Christian Voort, Jeruzalem, de stad van goud. Wij gaan straks alweer bijna naar het tweede uur van het programma, maar daarvoor hebben we natuurlijk ook nog Engelstalig muziek in het eerste uur. Dit is El Shaddai van Amy Grant.

van immigrants was dat El Shaddai. Hier in dit programma gaan we bijna afsluiten voor in ieder geval het Nederlandstalige gedeelte. En gaan we over wat meer naar de Engelse. We hebben nog één nummer Nederlandstalig. God is getrouw van Ben Ketting.

En de muziek was van het album van Ben Ketting, God is getrouw. In dit geval was het niet zelf Ben Ketting, maar wel van dat album God is getrouw met Ben Ketting en anderen daarin. We gaan naar het ene laatste nummer van dit programma. Dat is het nummer vanuit Jeruzalem en dat is Zion, live opgenomen in Jeruzalem met Joshua Aaron. En wij gaan straks uit het eerste uur met muziek van Eva's Woman Worship met How Great Is Our God. Straks zijn we weer terug in het tweede uur van Gospel Light met Engelstalige Christian Contemporary Music in het tweede uur.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten viel een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij de tweede uur van het programma Gospel Light met aandacht voor Christian Contemporary Music en natuurlijk het allerbeste hier uit de gospelmuziek. Via onder andere DAB Plus en natuurlijk ook via de FM en internet.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En we openen dit tweede uur met muziek van Michael Tyler. Het heet Perfectly. Dit is het programma Gospel Light Reacties en welkom op 06 23

Perfect. En de opening was met Michael Tyler met Perfectly hier in het programma Godspleit. En ik zei het straks al, reacties zijn welkom via de WhatsApp op 0623-868-334. Dat is ons nummer waarop we bereikbaar zijn. En wij gaan naar oudere muziek. De muziek die komt van Brian Duncan. En het staat op zijn oudere album. We hebben het over het jaartal 92 om precies te zijn. En het album heet Mercy. Dit is Brian Duncan met Love Takes Time.

En je hoorde Brian Duncan met Last Take Time, dus uit de jaren 90. Ook dat hoort hier in het programma thuis. Muziek uit de verledenheden en natuurlijk, ja, ik zou haar zeggen de toekomst, maar dat is nog een beetje moeilijk natuurlijk. In ieder geval de toekomst is nog muzikaal en ook natuurlijk informatief. En dat is nu nog even voor ons in het verschiet. Wat er allemaal nog te wachten staat de komende tijd op het gebied van gospelheid. Dit is de muziek van Sanctus Real. Het heet My

internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

En je hoorde de radio-uitvoering van Sint-Zul, de radio-uitvoering dus met The Difference. En wat is het verschil? Dit programma maakt al een verschil. En natuurlijk ook de muziek. Dit is muziek van Rolf van Maanen uit Veenendaal. Stay Close is het nummer en het komt van het album Face the Feeling.

En voor vele bekenden misschien muziek uit het verleden, maar het is in ieder geval muziek van Ralph van Manen. Hij staat al ruim 35 jaar op het podium. En binnenkort dus ook in Houten het paasconcert met de Ralph van Manen over de toekomst Wolven Hoop, samen met de gospelkoor Spring en het kinderentienerkoor Wow Kids in de Sionskerk in Houten. Dat is in plaats van zaterdagavond 28 maart aanstaande. En zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan.

te gaan. En informatie daarover is natuurlijk ook terug te vinden op onze eigen website www.gospelite.nl. En straks natuurlijk meer in de concertagenda van deze week. Dit is muziek van Kirk Franklin en het komt van het album Wow Hits 1997 met Melodies from Heaven.

0: discouraged.
1: En de muziek was van Kirk Franklin met Melodies from Heaven.
0: Like no one loves you.
1: En als je goed naar woorden luistert, dan zit er meer in dan alleen muziek alleen hier op deze zender bij Gospel Light. Set you free. Just look up to the Father. En ik zou haast zeggen, dat is me goed ook, dat er wat meer in zit. Vandaar dat je ook af en toe onze dingels hoort met Gospel Light is meer. En wat dat meer is, dat is de boodschap van God. Dat is de meerwaarde ook voor het leven van dit moment. En Michael W. Smith zingt ook over dat soort zaken. Een bekend artiest natuurlijk in de gospelwereld. Dit is Kingdom Come. Het is van Michael W. Smith. Met straks de Gospel Light concertagenda van deze week.

En de muziek die je hoorde was van Petra met Don't Let Your Heart van het album 18 Heavenly Rock Soft Rock Songs uit het verleden. Maar we blijven natuurlijk bij heel veel muziek, ook nieuwe muziek. Dit is muziek van Brandon Lake, het heet Prince You Anywhere. En mocht jij het leuk vinden om te reageren of een keer langs te komen, dat kan natuurlijk ook in de studio. 06-2386-334 is ons nummer waarop we bereikbaar zijn via de WhatsApp. Of kijk op www.gospelheid.nl. Deze muziek is van Brandon Lake.

En de muziek was van Brandon Lake met Praise You Everywhere. En nog een nummer wat ook een lofprijslied is, maar dan wat populairder. Dit is Mary Mary met Sheckless, Praise You.

En de muziek was Amy Walters van het album Hit Me In The Heart met Where My Heart Is. En mocht jij denken, deze muziek komt toch allemaal uit de computer? Nou, zeker niet. Het is echt nog het ouderwetse handwerk hier vanuit de studio. Waar wij zelf onze eigen regie over hebben en onze eigen beheer van de Gospelite eigen studio. Is dit het programma Gospelite? En dat is een programma met natuurlijk veel goede muziek. En natuurlijk ook de informatie mag niet ontbreken. Maar het is van oorsprong echt een muziekprogramma. En vandaar ook deze muziek. Dit is muziek van Jeremy Camp met These.

En je hoort de muziek van Jeremy Kim met These Days. En in deze dagen is het zeker donker om ons heen met oorlogen, rampen en wat er meer gebeurt. Maar er is één ding en dat is Faith Can Light a Candle in the Dark.

En de muziek was van Luc Wijklong met Fate Can Light a Kindle. En dat komt van het album Cross My Heart, ook weer uit het verleden jaren 90. Want wij zijn natuurlijk ooit begonnen in de jaren 90. En toen begon in 1992 het radioprogramma Gospel Light. En tot de dag van vandaag kun je er naar luisteren. Wekelijks op jouw radio. Dit is muziek Faithfully en het is van Toby Mac.

En met deze muziek van Toby Mac gaan we alweer richting het eind van dit 2 uur van het programma Gospelheid. Maar niet getreurd. We hebben natuurlijk nog een paar nummers lekker klaarstaan. Straks instrumentaal gaan we eruit. Voor deze week en alle informatie nalezen en naluisteren kan op onze website.

0: En de muziek van Tower & Wells. En daarmee gaan we er ook bijna uit voor deze gospelheid. Bedankt voor het luisteren voor deze week. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer natuurlijk op dezelfde tijd, dezelfde zender. En naluister kan via www.gospelheid.nl. Ons adres www.gospelheid.nl. Wij gaan eruit. Straks instrumentaal, maar eerst nog dit van The Imperials met Change the World. Graag tot volgende week.
1: Op de internetsite van Gospelheid kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelheid.nl.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Knight, Roberta Flack. You know, they all got some.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. 3 personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: 9 to 5, Dolly Parton. En als zelfs de Britse Roy LeWachter je nummer speelt als eerbetoon, dan ben je en was je een hele grote artiest. En deze week is overleden countrylegende en sociaal betrokken mooi mens Dolly Parton.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst Charts. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij.

0: van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Just Stay en Sam Harper en Just a Little. Vorige week waren ze de hoogste nieuwe op 45 en nu stijgen ze door naar 39. Zoo van Shakira, die gaat in de 29e week weer van 46 naar 38. En dan op 29 staat de snelste stijger van deze week. En daar staat de 16-jarige Britse singer-songwriter Frey Sky. In 2022 deed ze namens Engeland mee aan het Junior Song Festival. En nu is de song Silent Treatment een hit in België. Het stijgt van 49 naar 29. Vlaams Trots Bazaar die gaat met Ooit komt de dag omhoog van 47 naar 28. En Antoon, de enige, die boekt 11 posities winst komende van 38 en nu op 27. Stella Lefley's Boston die stijgt door van 29 naar 21. En Shanna Sparrow's Material Lover die neemt de sprong van 21 naar 11. Somber en My Body Isn't Ready die stijgt door van 16 naar 9. En ook in de top 10 zijn gezien DJ-licious en Milo. En hun hit Forever Young gaat 9 posities de goede kant op. Het staat nu op nummer 8. En Ella Langley's Joyce in Texas is op 18 de hoogste nieuwe. Maar die ga je later dit uur zeker nog horen. Een andere binnenkomer in de Ultra Top 50 van deze week zijn Kygo en Max McKnow. En Take Me Back, het staat nieuw op nummer 8.

0: Chart World. Hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100... met in de spotlights dance trick Tripping van Bunt en Mapai. Maar daar zometeen meer over. Snel stegen zijn classic hit Iris van de Goo Goo Dolls. Het gaat van 42 naar 34. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die verplaatst zich bescheiden van 34 naar 31 en dan de snelste stijger. En dat is de folk-dj en platenproducer Bunt en zijn track Tripping. Die neemt een megasprong van 64 naar 25. En ook gaan hard Weerziens Helden en Von Hier en Blind. Het stijgt van 59 naar 12. En in de top 10 komen de hoogste nieuwkomers tegen deze week. Eentje is op 7. Undas Weinig van rapper Mako en de Chainsmokers. En de andere binnenkomer, die staat op nummer 2. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40... met daarin één nieuwe binnenkomer. En dat is op nummer 20 Barminium van Roxy Dekker. En verder zijn gestegen Carol G en Bruno Mars en Still. Ze gaan van 35 naar 33. Een dubbel succes voor Roxy Dekker. Ik zei het al dat ze de hoogste nieuw is. Maar ook haar vorige hittrack Superstar... die gaat met een stip van 33 naar 24. En in de top 20 staat nu Great Expectation van Shanna Sparrow. Het stijgt in de tweede week door van 27 naar 16. En Temper City Self-Aware die ziet bijna de top 10. Het stijgt van 18 naar nummer 12. En echt op die tijd is het voor Ellen Langley's Chosen Texas. Het stijgt van 12 naar 10. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Summer Cam en Sharon David en Mo Money, Mo Haters. En de hoogste nieuwe is op nummer 2 Sido en Isa. En Shakira en Bruna Boy die blijven voor de 9e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België en die zit... is er een lichte verschuiving te merken daar in België. Met op 3 van 4 het Nederlandse Another en 45 Ultra and Next to You. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die blijft staan op 2. En Shakira en Bruno Boy met Die Die Die, die blijven de nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40... met een top 3 die niet in beweging is gekomen. Dus op 3 staat de Wassa en Magnetic. Hakkel en Salto en Jamaica, Bam Bam Bam, die staat op 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die Die... zijn nu voor de 10e week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van Davina Michelle Mayo Mai, wat staat op het vrijdag verschenen nieuwe album After Part 1. En Mayo Mai is dus haar nieuwe single. En met My Friend weet Direct ons weer te pakken. Het is de voorloper van het nieuwe album Keep the Fire On, wat op 9 oktober zal gaan verschijnen. De Chartwild Surprise Track is deze week My Friend van Direct.

0: top 10.
1: Nee, we gaan verder in deze Chart World met het verval van de Charts en top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 4 staanblijvers, 1 zakker, 4 hardlopers en de hoogste nieuwe. Met op nummer 10 van 16 direct de wereld stijgen. En dat is Stella Lovely in Boston. Olivia Dean, Man and Need opnieuw in de top 10. Het gaat van 11 naar 9 en dat in de 49ste week. En ook omhoog van 10 naar 8 Justin Bieber en Nicki Minaj in Beauty and a Beat. En dan de hoogste binnenkomer. Dat is op nummer 7 Ketsy en Hootie Fruity. Het is de hoogste nieuwe, dus op 7. En die andere van Ketsy, Animal, die daalt van 5 naar 6.
2: Chart Run. Wereldsteiger.
3: Wereldsteiger.
2: Nummer 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6. Huggle, Emily, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En op nummer 4 is blijven staan. Tame Impala en Loser.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 1 nieuwe en ook een repeat hit. En daar staat opnieuw op 21 Katy Perry. Met The One That I Got Away. Stond ze al eerder in de Chartrun top 30 genoteerd. En in haar totaal 4e week staat Katy Perry weer opnieuw op 21. Dus in de lijst van deze week. En de hoogste nieuwe is de nieuwe track Hootie Fruity van Ketsy. Deze internationale meidengroep staat met 2 tracks in de lijst en hun nieuwe EP Wild is ook binnengekomen in de wereldwijde album top 10. Dan de hardlopers en de wereldstijger met op 27 van 29 BTS en Swim. Het staat nu voor de 23e week genoteerd. En in de top 20 gaat van 18 naar 16 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Temper City en Self-Aware die stijgt nu door van 17 naar 12. En opnieuw top 10 tijd is het voor Olivia Dean en haar Man I Need. Het gaat nu in de 49e week van 11 naar nummer 9. En de huidige nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 Single Chart... Stella Lefley is met Boston de wereldstijger. Het sprint in onze Chartrun Top 30 van 16 naar nummer 10.
0: Chartrun Top 3.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts in top 3. Met op 3 bleven staan Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. Chosen Texas van Ellen Langley, die blijft de wereldwijde nummer 2. En de soundtrack van deze zomer is nog steeds Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Het versteeg hun positie met nu in 18 landen op nummer 1. En vorige week waren dat er trouwens 14. Dus dat is een behoorlijke winst. En in onze wereldhitlijst de charts en top 30 is Die Die van Shakira en Bruna Boy. Nu voor de 10e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Charge World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: H1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Hey.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Nog steeds in de top 10 te vinden, de ex-nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer en Phone Key.

34 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Co Wetzel en Ella Langley. Hier is...

maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië, nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Jelly Roll en Hands Up. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Terug aan de charts van het ogenblik. Hier is Chris Young.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Geboren als vierde van 12 kinderen in de Smoky Mountains van Tennessee, stond ze op haar 13e al op het podium van de Grand Ole Opry. Haar grote doorbraak kwam naast Porter Wagoner, maar ze wilde op eigen benen staan. Als afscheid van hem schreef ze I Will Always Love You. Jaren voordat Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van maakte. Met klassiekers als Jolene, 9 to 5 en Coat of Many Colors groeide ze uit tot veel meer dan een countryster. Sinds 1999 hoort ze officieel thuis in de Country Music Hall of Fame. Ze overleed op 80-jarige leeftijd.
0: Deze week Spotlight on...
1: Dolly Parton.

starten. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here You Come Again, Even a Fool Would Let Go, and Think About Love. Hits from the Heartland, the best in new country, met Luke Combs, Rethink Some Things.

0: 21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraak zingen voor Blake Whiten. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on Dead hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: AE Radio.
1: AE Radio. Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Jason Charles Miller is naast zijn solo-carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraaksingle Digging in the Dust is deze week de Mighty Roadfuller.

LA Top 10, een superprimeur en nog twee recurrents uit 2018. We gaan de tweede uur van start met het meest recente hit. Succes voor Riley Green. Hier is Thank You You're Drunk.

Hits from the Heartland en What Took You So Long op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier op in totaal 40 stations en streams in 7 landen met Ella.

New country Americana of singer-songwriter Elke Week in the Dutch Barn. The other man, you were the Boas. Elke aflevering van de Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier is Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: Cassette, zijn eerste grote solo-hit, Coetzal and Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Dit is Casey Musgraves.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Kenny Chesney in Carry On. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. De opvolger van Don't Tell On Me. Hier is Jason Aldean en Anytime Soon.

nummer 7 Country Airplay uit 2018 voor Chris Jansen en Drunk Girl. Hits from the Heartland, the best in new country. Nummer 17 deze week. Dit is de doorbraak single voor Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Alleen interne verschuivingen in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we geen nieuwe binnenkomers hebben. Op 10 blijft 10, Carry On van Kenny Chesney. En ook 9 is een zittenblijver, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vorige week 7, deze week 8, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. Stuiver gewisseld met Kane Brown, die vannacht naar 7 gaat met Woman. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Don't We van Morgan Wallen. En Boston van Stella Lefty gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. 4 blijft 4. Don't Tell On Me van Jason Aldean. En de grootste stijger binnen de top 10 is Chevy Silverado van Billy Zimmerman van 5 naar 3. 2 blijft 2. Be By You van Luke Combs. En dat betekent dat we nog steeds op nummer 1 hebben. Voor de tweede achtereen volgende week, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen.

nieuw binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozy en Cowgirl en Hits from the Heartland. The best new country elke week met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 13 momenteel in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Luke Bryan, Country As You Know It. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hitte uit 2018 voor Jimmy Allen en Best Shot. Groetjes, hoi. I'm just

0: Start naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. We zijn er tot de klok van 9 uur. En dat doen we het allemaal op zijn Nederlands natuurlijk. Dit is A1 op zijn Hollands. En wat ons betreft, bel ze maar door. Alle groeten en verzoeken, dan gaan we ze proberen te draaien vanavond. En dan belt u naar 033-24-60101. 033-24-60101.

Beetje van het ditum en een beetje van het datum. Ja, is het dan niet piekfijn voor elkaar, hè? Jazeker. Goed, de eerstvolgende plaatluisteraars die wij gaan draaien... die is bestemd voor Sabine, Chantal, Jeroen, Quinten, Romy, René, Ans, Remco... en het NFM-team krijgen samen aangeboden van Evelien. En hier is Corrie en Koos.

Corrie en Koos. En ik verlang naar jou. De familie Bergman, die vragen een plaat aan voor de familie van Doetselaar, sorry. En die wilde graag het horen van Marco den Hollander. En een en al geluk, ja, wie wil het eigenlijk niet?

En luisteraars, de volgende muziek. Eens even kijken. Ja, nou doet hij het goed. Opa en oma van Klaver die vragen naar plaat aan voor Mieke van Tongen. En die wilde graag iets horen van de vader Abraham. Ja, met zijn orkest. En hij is weer aan het testen met zijn vingers tussen de deuren. Aard, daar gaan we, hè. Gaat dat goed? Nee, dat gaat niet goed. Zo, deze moeten we hebben. Ja, daar komt hij aan, Aard. De vingers tussen de deuren. Ai, ai, ai.

Ai. Greta Malenstein, ja, die vraagt een plaat aan voor haar ouders. En die wil iets horen van Nielsen met de diamant. Ja, hij is ruw en geslepen, hè?

de Dierenhand. Nielsen. En Jimmy Kroeswijk, die vraagt aan Platan voor zijn ouders. En die wilde graag eens horen van Jannes. Ja. En wat vind je van water in de woestijn?

Water in de woestijn. Nou, dan komt er vanzelf een oase, heet dat, hè? Ja. De familie van Beek, die vragen een plaat aan voor Jan. En die wilde graag het horen van Koos Alberts. En morgen, ja, dan is er gewoon weer een nieuwe dag, jongens. Ja.

En luisteraars, de volgende muziek. Linda van Erken, die vraagt een plaat aan voor haar vriend Theo. En die wilde graag iets horen van Sieneke. En dromen, alleen maar dromen.

0: Dromen, alleen maar dromen. Ja, als dat toch eens zou kunnen. Maar goed, luisteraars, pa en ma's, die vragen een plaat aan voor Shani. En die wilde graag iets horen van Cornel. Ja, Cornel. Hebben we die nog, ja?
1: Denk jij nou echt dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad. Ik heb alles weggegeven,

Meisje, ik ben een zeeman. Tante Frisia en ome Frits die vragen een plaat aan voor Arjan. En die wilde iets horen van Frans Bauer. Ja, kom nu maar in mijn armen. Ja.

Dan weten we dat ook gelijk. Josien die vraagt een plaat aan voor haar vriend Karel. En die wil iets horen van Club 3. Club 3, ja. En wat gaan ze doen? Ze gaan heel voorzichtig de tafel en de stoelen opzij zetten. Klompen aan en dan gaan we.

Hatschee, we zijn al bijna toe in de Nederlandstalige top 10. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog een plaat draaien. Want Joker die vraagt een plaat aan voor haar vriend Fred. En hier is Rijn de Vries met zijn Patsy.

0: Nederlandstalige top 10 met Aart Wallet.
1: En verdwenen uit de lijst is John West met nog eentje voor ik ga. Nieuw op nummer 10, Danny Christian met Jij drinkt te veel. Op nummer 9, voorweek 7, 12 weken genoteerd Ancora met Hey Jij. Op nummer 8 is blijven staan, 6 weken staat erin René Karsten Bukkers met Bos Hout voor de deur. Op nummer 7, voorweek nog 6, 3 weken genoteerd De Dikdakkers met Ik ben een brandweerman. Op nummer 6, voorweek 5, 6 weken genoteerd Sieneke met Waar blijft nou de wijn? Op nummer 5, voorweek nog 10, 2 weken genoteerd Krantje Papi en Guus Meeuwers met Nacht. Op nummer 4, voorweek nog 2, 5 weken genoteerd Maand met Ze huilt maar ze lacht. Op nummer 3 is blijven staan, 5 weken genoteerd Suzanne en Freek met Deze is voor mij. Op nummer 2, voorweek nog 4, 3 weken genoteerd De Toreador met Opgeblazen. Op nummer 1, 4 weken staat erin en voor de tweede week op nummer 1, Sneller met Smoorverliefd.

En dat is hem dus. De snelle en small verliefd. 4 weken staat hij erin en 2 weken op nummer 1. En ook deze week werd de Nederlandstalige top 10 weer geheel samengesteld en gepresenteerd door onze eigen staart. De volgende plaat, luisteraars, gaan we draaien voor het hele team. Krijgen ze aangeboden van Nel. En hier is Jannes.

0: muziekluisteraars is bestemd voor Aad en Marie. Krijgen ze aangeboden van buurman Woudenberg. En hier is Olleke Balleke Rijdie Solleke.
1: Ik ben wat vermoeid van dit hele repertoire. En de jongens worden ook wat vermoeid, want we moeten even lekker door. Met een lied wat ik geïnspireerd heb op een boek en een film van Albert Mol. Ik heb het genoemd Wat zie ik, want zo heet ook de film. Oftewel Olleke Balleke. En zingen we even mee? Even volhouden, jongens.

0: Namens iedereen bij de ANWB...
1: Dankjewel!
2: Bedankt!
0: We waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weet je zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt... en je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Oh, en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Nijkerk op z'n Hollands.

Hanneke Grunlo en Brandon Zand. Welkom terug voor de tweede uur van A1 op Hollands. En ze zeggen hier van de woestijn die zorgt dat je verstand verbrandt. Maar dat heb ik wel eens hele andere ideeën over, geloof ik. Of helemaal niet voor in de woestijn te zitten, volgens mij. Maar goed. Maar welkom terug voor de tweede uur A1 op Hollands, luisteraars. U kunt ze steeds doorbellen nog. Al uw groeten en verzoeken 033-246-0101. En John Morren die vraagt een plaat aan voor zijn zus. En dat is Margreet. En die wilde graag het horen van Ancora met de jongens van Jan de Wit. Ja, dat zijn ze.

Jongens van Jan de Wit, ja, dat was niemand minder als Ancora. En de volgende muziekluisteraars. Martin die vraagt een plaat aan voor zijn vriend Anton. En die wil iets horen van Frank van Etten. Hier is het meisje van de straat. Ja, ja.

Zo, dan weten we dat ook. We hebben natuurlijk ook nog een mop van deze week. En die gaat als volgt. Dus zegt de leraar tegen de stel van die jongens. Die guys lopen te schoppen in de klas. Je kent het wel. Zegt hij, jullie generatie is echt erg. Nou, zegt die leerlingen, uw generatie heeft ons gemaakt. Dus wie faalt er nou eigenlijk? Ja, ja, dat is dan een hele goeie natuurlijk. Maar de spreuk van deze week kan ik ook gelijk wel even met u doornemen. Het leven gaat niet over mensen die aardig zijn in je gezicht, maar het gaat over mensen die aardig blijven, ook achter je rug. Ja, ja, dat is een hele sterke, hele sterke. Gaan we door met de muziek, want Maaike die vraagt een plaat aan voor Nels en die wil iets horen van Monique Smit. En stel je voor...

0: en vleestip voor deze week.
1: Nou, Aart, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd deze week. Wat hebben wij op het menukaart staan?
2: Sla, komkommer, tomaat, even een bonen bij en bonsui. Met zuurkool.

0: eigen slapen nodig. Ja.
1: Dus, dat wilde ik al zeggen. Ja, dan heeft voor de rest niks meer nodig, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Maar goed. We gaan dus voor een volledige kip, hè? Zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: En ja, en als we dat allemaal naar binnen duwen, zeg maar, zonder dat we beginnen te kakelen, wat is dan ons toetje?
2: Lekker banijntjes, zoet en sappig, zonder pit.
1: Juist, ja, ja.
2: En Mignola's.
1: Is dat niet bijna hetzelfde?
2: Mignola's is een product gekruisigd met een pomelo en een grapefruit.
1: Oké. Oh, weer wat geleerd.
2: Juist, ja.
1: Dus met andere woorden, daar trek je meer een aanslip van die.
2: Dat valt hem mee.
1: Die zijn wat zuurder.
2: Dat is wel lekker.
1: Ja, nee, oké. Okay. Aard die mandarijnen hebben ze... Die zoete zonder pit, wat je net zei.
2: Marokkaanse mandarijnen, zoet.
1: Ik wou net zeggen, waar komen die vandaan?
2: Marokko.
1: Dat zijn Marokko.
2: Ja.
1: Ja, helder, helder.
2: Die Spaanse zijn niet zuurder, maar zitten pitje.
1: Oké. Okay. Dat knauwt zo lastig op je kiezen, hè?
2: Ja.
1: Doe mij maar zonder.
2: Zegt eerlijk, dus...
1: Ja, oké. Okay. Nee, het wordt geen Spaanse, maar Marokkaanse.
2: Ja, Marokkaanse.
1: Ja, zullen we het maar zo zeggen, goed. Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen, René?
3: Nee, ik weet het, de sla en de zuurkool allebei wel, ja.
1: Ja, jij
3: vindt wel lekker, zuurkool.
1: Jij gaat eraf voor, hè?
3: Ja, sla ook.
1: Ja, ja, dus, ja, precies.
3: Hartstikke
1: precies.
3: Lekker, hoor.
1: En ga je dan voor die hele kip...
3: Nou, ik lust wel kip, ja. Maar niet de hele kip.
1: Nee. Nee, ja, ik zit er net zo in. Ik lust wel kip, maar dan een paar gedeeltes van de kip, zeg maar.
3: Ja.
1: Nou, dankjewel voor je toelichting, Aart.
2: Niks te danken, graag gedaan.
1: Gaan wij natuurlijk door met het programma. Want de buren die vragen een plaat aan voor Bets van Tochenaar. En die wilden graag het horen van Marianne Weber. Ja, ja.

Jagers en het Wild. Ja, ja, Jolanda Sommer. En dan vraag ik me af, wie was er nou wild? Maar goed. Opa en oma in Nijkerk, die vragen een plaat aan voor Anandra en Kelsey. En die willen iets horen van André Hazes met het Droomland.

En luisteraars, de volgende plaat. De familie van Dalfsen die vragen een plaat aan voor de familie Ederman. En die wilden iets horen van Marco Kraats. Ja, die hoor je niet vaak, die naam. En Melke, ja, dat doe je zo. Ja, dan wordt het alleen een keer helder, hè. Dan wordt het wel helder.

weet het, Aad, je moet er wel in knijpen. Want anders het gaat niet vanzelf, hè? Ja. Maar goed, luisteraars. Jan van Doorn die vraagt een plaat voor zijn vriendin Antje. En die wil iets horen van Robert Paters.

Bella Bella Signorita. De familie Hagemans die vragen een plaat aan voor de familie van Uffelte. En die wil iets horen van René Karst met het Atje voor de sfeer. Moet hij het wel doen, hè? Ja, daar komt hij aan.

En Michaela die vraagt een plaat aan voor haar vriendin Yannick. En die wil iets horen van de Vrijbuiters. En hier is Heidi.

En zo is Esther, die Esther Berendsen, die vraagt namelijk een plaat aan voor haar vriend Michel. En die wil iets horen van de Migra's. En In den Vreemde, dat is al heel vet. Heel vet.

Uit lang vervlogen tijden waren dat de Migra's, ja. En opa en oma Hulsema, die vragen een platen van Marjolein. En die wilde graag iets horen van de hemel en de aarde, van de deur. Die staat altijd open. Ja, die staat ook eigenlijk altijd open, hè? Ja.

Pieter die krijgt een plaat aangeboden van Kobe. En die wil graag iets horen van Bluff. Ja, de Bluff maar aan, hè. Ja, ja. En spijt heb je morgen maar, hè. Ja, ja.

0: Ik weet dat het lekker is, zegt hij. Oké. Zou maar zo kunnen. Maar goed, de familie De Graaf die vragen een plaat aan voor Ans Harkman. En die wil iets horen van Marlène. Marlène, en door jou voel ik me sterker.
1: Ja, dat kan.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. De chauffeur van de bus van het bedrijf Qbus raakte licht gewond. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op